De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Een hele leuke plaat om het programma te starten, of niet soms? Zo, een goedemorgen. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen. En wat zeggen we dan?
1: Goedemorgen.
0: Inderdaad. De komende 2 uur heb ik weer hele leuke muziek voor je. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

En zo kan ze nog wel even doorzingen. And my way. En de volgende keer zal ik de originele voor je draaien van de Everly Brothers. Die hou je te goed van me.

0: Het is de muziek.
1: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

En ik nam je terug naar het jaar 1966. En dat was er een van de Four Tops. Tijd voor de Beatles.

Van Smokey Robinson. Ja, beste luisteraars. Heb je net ingeschakeld? Nou, dat doe je goed aan, want je luistert 2 uur naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En de betere muziek, dat hoor je hier. Bij het station. Wat 24 uur doorgaat. Nou, wat wil je nog meer? Dag in, dag uit. ABBA.

0: Nou, nog één keer dan. Een lekker deuntje van Tony Christie. Is this the way to Amarillo?
1: Ik zeg oeh!

0: En ze gingen oerend hard.
1: En we gaan doen.
0: En dat was dan voor de liefhebbers nogmaals. Robbie Williams. En wat gaat hij voor jou zingen? Luister zelf maar.

Gilbert O'Sullivan. En in 1972 stond hij trouwens heel hoog genoteerd in de top 40. Net zoals de volgende plaat. Die kwam namelijk 3 jaar later uit, 1975. The Stylistics.

Django Wagner. Kali, Kali. Voor de liefhebbers trouwens, ja. En vooral die accordeon, hè. Dat doet het in die plaat, echt. Donna Hightower. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent. En blijf lekker luisteren. Naar het station. Met de betere muziek voor jou.

Dat is al een tijd geleden zeg dat deze uitkwam, uit het jaar 1979. Ja, beste luisteraars, ik kan nog net één plaat draaien. Dan is het eerste uur al weer voorbij. Ik ben niks getreurd. Ik ga even een kop koffie inschenken. En dan ben ik zo bij je terug. Met de tweede uur. En dan hebben we ook heel veel muziek. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Michael Jackson.

En dat voor de liefhebbers van Elvis Presley. Ik nam u mee terug naar het jaar 1962. Zo, dat is een tijd terug. Dat is heel lang geleden. Ja, Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

Een hele mooie tekst. En goed gezongen, Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

En de betere muziek, dat hoor je hier. Ja. Ik nam je mee terug naar het jaar 1971. En we gaan even verder met Jimmy Gilstrap. Swing Your

In 1975 een lekker disco-hitje van Jimmy Gilstrap, Swing You Daddy, part 1. Je hebt ook nog een part 2, die draai ik de volgende keer voor je, maakt niet uit.

Guus Meeuwis. Het is een nacht. En ik neem je terug naar het jaar 1975. Eigenlijk moet je ook het videootje erbij zien, hè? Het tekenfilmpje. Begon je klammer. Love is all.

En heb je net je computer aangezet of heb je zo'n mooie internetradio of je luistert via de telefoon? Dat kan natuurlijk ook. Alles is digitaal tegenwoordig. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen Met...

uit 1988, Roxette en The Look. Ja, beste luisteraars, kijk ik even naar de klok. Inderdaad, we zijn er weer doorheen hoor. Ik kan nog net één plaat draaien. Je kon in ieder geval 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Maar ik kan maar 1 ding zeggen, blijf luisteren, want er komt toch heel veel. Ja, we gaan de hele dag door, de hele nacht. Wat wil je nog meer? Bij het station. De betere muziek, speciaal voor jou. Doe wat leuks vandaag. Moet je eventueel werken? Nou, werk ze zou ik zeggen. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer. Ik ga eruit met Elton John.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Motaar.

0: Alles kan kapot en Samuel Wilton. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelen Dit. Mijn naam is Bart Mottaar en zet uw komradio simpelweg in je radiotoestel.
1: Terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: Deze dame werd geboren op 3 juni 1950 in Indiana. Het is een Amerikaanse soulzangeres en had een wereldhit met Too Much, Too Little en Too Late. Maar dit eigenlijk roept toch een beetje meer herinneringen op. Met name jou mee terug in de tijd in het gezelschap van Dennis Williams uit de hitparade van toen, exact 1984.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.
2: Cover my tracks

Ja hoor, dit is zeker een van die dansklassiekers, dat is het minst wat je kan zeggen, een grote hit hier bij ons in 1978 op naam van de Michael Zegger Band en je hoort ze nog een keertje met Let's All Chance. Met vervolgens Jason Derulo en...

0: Ball van de reggae Two Sunshine is uitgebracht in 1994. Het is een nummer in de genres van de reggae, dance en natuurlijk ook pop. En heeft echt het karakter op de stijl van de jaren 90. De single werd uitgebracht onder het label Mega Records en deze bevond zich in Scandinavië. Het werd een zomerhit, een top 10 hit voor de Reggae 2 Sunshine in Duitsland, Nederland en in Vlaanderen. U genoot van de Reggae 2 Sunshine en Jumbo Jumbo. Muziek uit 1981 is onderweg van TC Mackett, TC Matic en Oelalala.
1: Bart Mottaert.

0: Dit klinkt heel lekker in ons gehoor hier in de Noise Urban Nets. Moest je nu pas bijkomen. Mijn naam is Bart Matarens. Het komt radio simpelweg in je radiotoestel. Met muzikaal geweld op de radio van Stefania. En het bliksemt en het dondert. Onderweg muziek van NXS.
1: Bart Motaar neemt je mee terug in de tijd.

Wat een ongelofelijke klassieker. Nick Heyman overleed na een langdurige ziekte op 59-jarige leeftijd. De zanger werd vooral bekend door een reclamefilmpje van Levi's in 1985. Maar, moet je goed even de oren spitsen, Madonna was toen totaal weg van Cayman en contacteerde hem met de vraag om met hem samen te werken. De twee schreven dit nummer, Each Time You Break My Heart, waar eigenlijk Madonna te horen is op de achtergrond. We namen jou mee terug in de tijd gezellig met Nick Cayman uit 1986 en Each Time You Break My Heart. En dit hier is Benson Boone en The Man in Me.

Het blijft nog altijd een van die onsterfelijke melodieën. Het was uiteraard een hit in 1980. Kom binnen in de hitparade eind 1979 en behaalde net geen nummer 1 hit hier in Vlaanderen en in Nederland. Dit was uiteraard Pink Floyd en u kon Another Break in the Wall nog een keertje beluisteren uit eigenlijk 1980. Dit waren weer de Noiverville Hits. Ik dank u voor het luisteren en zeg u natuurlijk heel graag tot volgende week.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.

Blijven staan op nummer 23 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Jelly Roll en Hands Up. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Lainey Wilson en John Mayer. Phone, keys, wallets.

30 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Hij schreef het nummer samen met Pat Auger en Sandy Mahl, zijn toenmalige vrouw, nummer 1 country voor Garth Brooks en That Summer. Hits from the Heartland, the best in new country, terug naar de chart van het ogenblik met Ella Langley.

Uit Murfreesboro, Tennessee, daar komt hij vandaan. Een National Breakout, de nieuwe single van Chris Young. I Didn't Come Here To Leave. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Corey Cant, Empty Words.

Uit de Pacific Northwest, Zach Taub met Nederlandse voorouders. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Je hoorde South of Sanity. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier met Ian Mansick en Love is Blind.

Nummer 1 country airplay uit 2014 voor Justin Moore en Letting the Night Roll. En de recente oldies zijn van 12 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, de beste new country op nummer 19. Het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: De eerste muziek waar deze zanger door geïnspireerd raakte was rock'n'roll. Hij was een grote fan van de Stones en Jimi Hendrix. Hij vertrok naar Nashville toen hij 17 was en klopte onaangekondigd aan bij zijn zus die daar woonde. Om in zijn levensonderhoud te voorzien nam hij allerlei vreemde baantjes aan. Zo was hij een tijdje dakdekker op het gebouw van de Grand Ole Opry.
0: Deze week Spotlight on...
1: John Anderson.

John Anderson. Je hoorde drie hits van deze inmiddels 71-jarige zanger. When It Comes To You, Seminole Wind en Straight Tequila Night. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Zach John King.

Hacha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, For the First Time in Hits from the Heartland en Been By Now. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met 2 uur Hits from the Heartland. Met erin de Mighty Road Roller, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. Blijf erbij, we gaan het eerste uur uit met Kenny Chesney op nummer 10 deze week. Hier is Carry On. Tot zo.

0: Country Airplay Top 10. En we hebben het een en ander aan mooie country zomerhits, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Cody Johnson. Hier is Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skill.

ex nummer 1, nu blijven staan op nummer 6. Josh Ross en Hate How You Look. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hits from the Heartland en Russell Dickerson.

Dustin Lynch in Hits from the Heartland en Easy to Love. Reacties zijn van harte welkom altijd op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Graylon James, nieuwkomer in de country scene en Water at a Wedding.

0: Een paar weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen. I got a

Nummer 1 Country Airplay uit 2014 van Luke Bryan, Rollercoaster. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. 3,5 uur, de lekkerste, allerlekkerste new country van dit moment. Hier is de nieuwe single van Tucker Wetmore, Who Told You That?

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met alleen interne verschuivingen. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 blijft 10, Carry On, Kenny Chesney. En vorige week op 8, deze week 9. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ook een plaats gezakt, Woman van Kane Brown van 7 naar 8. En 2 plaatsen de goede richting op voor Boston, Stella Lefty van 9 naar 7. 6 en 5 zijn zittenblijvers. Op 6 de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look. En op 5 Chevy Silverado van Billy Zimmerman. Vorige week 3, deze week 4. Ook een ex-nummer 1 voor Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stuiver gewisseld met Luke Combs, Be By You van 4 naar 3. Op nummer 2, I Can't Love You Anymore, Ella Langley samen met Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 22e achtereenvolgende week en de tweede week.

Samen aan Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Cole Wetzel, samen met Ella Langley, Jaded. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is de opvolger van zijn nummer 1 hit, Don't Tell On Me. De nieuwe single van Jason Aldean heet Anytime Soon.

Nicole Swindell en Hits from the Heartland en Girl Dad. En dat waren ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Lady A en Hey Bartender. Groetjes, hoi!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music. Top 40. Tom.
1: Dit

0: Op 21 augustus 1971 was dit de 93ste alarmschijf. James Taylor and You've Got a Friend. Dat is een nummer uit 1971 geschreven door Cal King. Dat staat er op haar album Tapestry. Het was meteen een grote hit en won in 1971 zelfs een Grammy Award voor The Song of the Year. James Taylor die nam You've Got a Friend op voor zijn album Mud, Slime, Slim and the Blue Horizon uit 1971. Hij scoorde het wereldwijd een enorme hit mee. Het nummer is in 1971 ook opgenomen door Dusty Springfield. Het nummer was bedoeld voor haar derde album. Maar door een breuk met haar platenmaatschappij Atlantic Records werd dit album nooit uitgebracht. In 1999 verscheen deze versie alsnog op de luxe heruitgave van Dusty in Memphis. In de Nederlandse top 40 bereikte nummer You've Got a Friend zijn grootste succes. Hoe gek het ook mogen klinken in 1995 in de uitvoering door René Vroeger, Rutja Kot en Marco Borsato. Het haalde toen de derde plaats. De versie van James Taylor kwam destijds in 1971 niet verder dan de nummer 20 positie. En dat maakt een begin aan een nieuwe editie van Top 40 Toen. Wees welkom! De komende drie uur de Veronica Top 40, jaargang 7, week 34 alweer. We dateren hem op zaterdag 21 augustus 1971. In totaal hebben we te maken met 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 noteringen, 6 oude alarmschijven, 7 verse noteringen, 9 stips en 9 superstips, 13 stijgers en 17 zakkers en 17 nationale producties, waarvan 6 in het Nederlands gezongen, 1 Frans, Grieks, Duits, Argentijns en 2 instrumentale producties. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse detailhandel en industrie. En als je blijft luisteren, en waarom zou je dit niet doen, dan gaan we straks ook het jaaroverzicht behandelen. Tot de 10 overzicht van 1971 over het hele jaar geweten. En we kijken uiteraard ook naar het overzicht van de verdwenen platen. Gaan we zo meteen doen. En de dag van toen.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Even kijken welke platen niet meer in de lijst der lijsten terug te vinden zijn. Dat zijn er natuurlijk ook 7. Vorige week op nummer 27 van 17 gekomen in de 12e week. José Feliciano en Que Será weg. 28 van 23 na 4 weken. Neil Diamond, I'm a Believer. Dat schreef hij voor de Monkees. Alleen hij bracht het 4 jaar later uit. In de top 40 vorige week op nummer 31 van 18 gekomen in de 5e week. Won't Get Fooled Again van The Who. Eveneens dus verdwenen. En ook na 7 weken vorige week van 25. Naar 34 de instrumentale Zigeuner Tango van de kermisklanten weg. Van 27 naar 35 in de vierde week. Wim Schel met Española. Spacey Treasy. Die plaat is ook weg. Een dubbele A-kant. En 36 kwam van 35 in de vierde week. Bob Dylan met Watching the River Flow. Ook verdwenen. En vorige week de hekkensluiter. 6 weken in de ritmeraden. Van 31 gekomen. Los Mayos en Concerto Aranjuez. En dat maakt de laatste verdwenen plaat in de enige echte top 40 lijst van deze week. En dan...
2: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Dus even kijken, toen op nummer 3 van... 4 gekomen in de derde noteringsweek. De Cats uit Volendam en One Way Wind met stip gestegen. 2 van 1. 8 weken de lijst. Jacques Herp en de Ribis en Manuela. En 1 van 2 in de derde week. Perre en Barrequito. En is er wat veranderd? Blijf luisteren.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten. 40.

0: Zes weken hitparade, vorige week nummer 25 en nu gedaald. 14 plaatsen op nummer 39 terechtgekomen uit Nederland. T-Set en Little Lady. En de hekkensluiter was voor de Nederlandse Walkers. Afkomstig uit Limburg, niet tevoren met de Walker Brothers. 10 weken hitparade, 7 naar beneden. My Darling Elena van 33 naar 40. En beide nummers zullen wel voor het laatst in de hitparade staan, denk ik. De eerste verse notering vinden we een plek hoger. Mouth & McNeil was een zangduo dat bestaat uit Willem Duin, ook wel bekend als Big Mouth, en Maggie McNeil, echte naam Sjoukje van het Spijker, na haar huwelijk bekend als Sjoukje Smit. Ze zijn bij elkaar gebracht als zangduo door Hans van Hemert. Mouth & McNeil traden samen in de periode 1971-1974 op. Ze scoorden in Nederland vele top 3 hits, top 10 hits ook natuurlijk, waaronder twee nummer 1 hits, How Do You Do en Helloa. How Do You Do was op 20 november alarmschijf en vanaf 18 december was het de 105e nummer 1 hit die 5 weken bovenaan de lijst prijkte. De single van Mouth & McNeil, de voorganger nog van How Do You Do, Hey You Love, die vinden we hartstikke
1: nieuw
0: op.

Alle grote hits, je hoort ze elke week in de enige echte. Met de eerste week de eerste versnotering. Martha McNeil op 38 en Hey You Love op 37 van 26. 11 naar beneden in de zevende week. Hocus Pocus van Focus. Op 16 januari hadden ze de 62e alarmscherm met House of the King. Die zou uiteindelijk nummer 14 worden. En 36 kwam met de tafel van 18 van 18 in de 14e week. De Broeders Brouwer en Middernacht, een populair duo in de tijd. En deze staat er 4 weken in. Santa Fe van Titanic van 23 vorige week. In de vierde noteringsweek 12 plaatsen verloren en terechtgekomen op 35.

De kracht zit hem in de herhaling, zullen we maar zeggen. Titanic met Sultana hadden ze al een hit. En dit was de nummer 23 van vorige week. De vierde week 12 naar beneden. Santa Fe op 35 terechtgekomen. De tweede verse notering is van een Britse psychedelische band die in Groot-Brittannië geen voet aan de grond wist te krijgen. Maar bij ons toch eenmaal de hitparade haalt met de single Because I Love. De groep neemt gedurende haar loopbaan ook op onder de namen Black Rebel, The Majority en Rocky Dabbage. En Majority One stopt in 1971. De tweede verse notering Because I Love is helemaal nieuw. Op 37.

Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week. En nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem, iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 32.

0: Nieuw voor gezakt naar 31.
1: Top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
0: En dat begon helemaal onderaan de lijst. De hekkensluiter van deze week. De 100ste op de bodem. Een Nederlands product. 10 weken voor de Walkers. Van 33 naar 40. 7 naar beneden. En My Darling Elena. 39 van 25. Ook een Nederlands product. 6 weken voor T-Set en Little Lady. En 38 opnieuw een product uit Nederland afkomstig. Martha McNeil, de eerste verse notering. Hey You Love. Op 37 van 26 in de 7e week. 11 naar beneden. Wat zeg ik? Ja, klopt. En ook uit Nederland afkomstig. Hocus Pocus van Focus. 7 weken in hitparade. En 36 van 18. Ook alweer een nationaal product. 1 van de instrumentale opnamen uit de lijst. Gebroeders Brouwer. En Middernacht. 14 weken in hitparade. 35 van 23 in de 4e week. Titanic en Santa Fe. En 34 was vers voor Majority One uit het Verenigd Koninkrijk. En Because I Love. Op 33 van 24, 9 naar beneden. 11 weken voor Zusjes de Roo. Een van de Nederlandstalige opnamen uit de lijst. De Blauwe Korenbloemen. En op 32 van 20 in de vierde week. 12 naar beneden. Waldo de Los Rios en Eine Kleine Nachtmuziek. Een Argentijns product. Op 10 april hadden ze de 92ste alarmschijf van het jaar. Met Mozart Symfonie nummer 40. Die zou 3 weken de bovenste beste positie hebben. Van de enige echte. En op 31 is juist van 30 gekomen in de tweede noteringsweek. Dat lekkere liedje van de New Four. En geef me 10 minuten. Zou die volgende week nog in de lijst der lijsten terug te vinden zijn? We zijn in ieder geval heel benieuwd. De volgende verse notering is de single van George Harrison. De Concert for Bangladesh. Dat was een evenement bestaande uit 2 concerten. Georganiseerd door George Harrison en Ravi Shankar. Om fondsen te werven voor de vluchtelingen uit Oost-Pakistan, het huidige Bangladesh. Het werd georganiseerd om na de cycloon Bola van 1970, waarbij veel schade werd aangericht. Tussen de 300.000 en 500 mensen lieten het leven. De concerten vonden plaats op 1 augustus 1971 om 12 uur 's middags en om 7 uur 's avonds. Diezelfde avond dus in de Madison Square Garden in New York. De Concert for Bangladesh was 14 jaar voor Live Aid. Het eerste benefietconcert van deze omvang. De bevolking van Oost-Pakistan was zwaar getroffen door hongersnood als gevolg van een orkaan die het gebied in november 1970 had getroffen. En door de onafhankelijkheidsstrijd die in maart 1971 had geleid tot een onafhankelijke staat, Bangladesh. Harrison en Shankar wisten een line-up neer te zetten die 40.000 bezoekers naar het stadion trok. Met onder andere optredens van Eric Clapton, Bob Dylan en Ringo Starr. Van het concert werd nog datzelfde jaar een album uitgegeven. En in 1972 kwam een concertfilm uit die later ook op video werd uitgebracht. In 2005 werd de film opnieuw uitgebracht. Nu op DVD met een nieuwe documentaire als extraatje. De opbrengst voor het concert, ruim $243.000, kwam ten goede aan UNICEF. Hier hebben we Bangladesh van George Harrison op 30.

0: De opbrengsten van het album en de DVD worden beheerd door de George Harrison Foundation UNICEF. Met een stip binnen op 30 Bangladesh van George Harrison. En meteen een andere stipnotering erachteraan. Vorige week op 39. En nu 10 plaatsen doorgeknald in de tweede notering. De Hot Pants van James Brown op
1: 29. 1, 2, 1, 2.

George Baker Selection had al eerder een alarmschijf op 13 maart. De 70ste Nathalie die nummer 11 bereikte. En later dat jaar op 13 november scoorde ze de 105e alarmschijf met Mama, oh Mama. En die bereikte uiteindelijk nummer 11, als ik het goed zie. Nummer 9, inderdaad, in de enige echte. Vorige week 17, deze week 28. 6 weken voor Tonight van de George Baker Selection. En dit is een stipnotering op de 27. Vorige week, eerste week, op 32, Oscar Harris en de Twinkle Star.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Koning Boos op

0: Nederlandse band die tussen 1968 en 72 actief was. Diverse top 40 noteringen hebben ze op hun naam staan. Met de vierde stipnotering op 26 vers Clover and Tell the World. En we krijgen straks natuurlijk nog veel meer nieuwe binnenkomers in de enige echte. Welkom bij Top 40 Toen van zaterdag 21 augustus 1971, week 34, jaargang 7. Statistisch gezien en gesproken tellen we 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 hits, 6 oude alarmschijven, 7 verse noteringen, 9 stips en 9 superstips, 13 stijgers, 17 zakkers, 17 nationale producties, waarvan 6 in het Nederlands gezongen, 1 Frans, Grieks, Duits, Argentijns en 2 instrumentale producties. Top 3 van vorige week zag er als volgt uit op nummertje 3, als ik dat eventjes snel kan vinden in de lijst der lijsten. Dat was de plaat van The Cats, One Way Wind. Op nummer 2, Jacques Herp en Manuela. En op 1, Borquito. En dat was PR. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platendetailhandel en industrie. En de volgende stipnotering komen we al in plaats hoger tegen. Op.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: Hoedie Martin met een superstip. Vorige week eerste week op 37 en nu in de tweede week 12 omhoog. En Monica, op die plaat komen we straks terug. En de tweede superstip notering komen we een plaats hoger tegen. Vorige week eerste week op nummer 38 en nu 14 doorgeknald naar nummer 24. De gastwitter uit Sheffield van 38 naar...
1: Nummer 24.
0: High time he went.

My Time, We Win, Joe Cocker. Vorige week op 38 eerste week en nu doorgeknald naar nummer 24 met een superstip en een stipnotering erachteraan. De 60ste nummer 1 was Nothing Right. Die stond 5 weken bovenaan vanaf 30 januari. In de derde noteringsweek, vorige week 29, We Will van Gilbert O'Sullivan van 29 naar 21.

0: behoorlijke stipnotering te pakken. Wat heet een superstip? Het is de alarmschijf van vorige week. 14 augustus. Uiteindelijk zal de plaats nummer 15 halen. En later dit jaar scoorden ze nog een alarmschijf met Jeepster. Die zou niet verder komen dan nummer 28 in de lijst der lijsten. Zij zijn hartstikke nieuw. Vers op
1: 22.
0: Get it on.

De vijfde verse notering in de enige echte Nederlandse top 40. Wat een gave plaats, zeg. Get It On van T-Rex op 22 in de lijst der lijsten. En er komt nog een superstip binnen. Deze single van het Veronica-personeel met zang van Rob Oud.

0: is ontstaan als Rob Oud met enkele collega's rechtstreeks vanaf het Noordschip. Het zendschip De Noordernij op de Noordzee op zondag 1 augustus 71 van 2 tot 5 'smiddags het programma Sangria presenteert. Als ze de single Monica van de West-Duitse zanger Uli Martin draaien, is juist nog geknald van 37 naar 25 met een superstip in de ene rechter, begint Rob Oud spontaan te zingen U moet wat doen, het is voor Veronica. De zeezender is sinds 31 juli 71 bezig met de actie Veronica blijft als u dat wilt. Het radiostation wordt in zijn voortbestaan bedreigd na de aanslag op de Meebo 2, het zendschip van de Radio Noordzee Internationaal, op 15 mei 71. Stan Haag maakt een Nederlandse tekst. Monica wordt Veronica. Op de B-kant staan jingles van Radio Veronica. Aan elkaar gesproken door discjockey Tom Collins en Rob Oud en enkele collega's zijn zelfs trouwens ook in het televisieprogramma Op losse groeven van de Tros te zien. Veronica van Veronica bereikt op 4 september 71 de 13e plaats in de enige echte en het origineel. Monica, dat hoorde je juist van Uli Martin, komt niet verder dan nummer 25. Het is niet anders. Het is de tweede keer trouwens dat Rob Oud in de top 40 staat. Want onder het pseudoniem Erbe Douwe scoorde hij natuurlijk al met Kom uit de bedsteen, liefste, naar het Engelse voorbeeld Come to my bedside, my darling. Met superstip Veronica van Veronica. Helemaal vers, oftewel
1: nieuw
0: op

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: En daar staat deze week in de enige echte Veronica Top 40, jaargang 7. Week nummer 34 gedateerd op zaterdag de 21ste augustus 1971. Een stipnotering. Die kwam namelijk binnen George Harrison en Bangladesh. Ik heb je er van alles over verteld. 29 van 39 in de tweede week. 10 omhoog. Hot Pants van James Brown. En op 28 van 17. 11 naar beneden in de zesde week. De George Baker Selection. En Tonight op 27 van 32 in de tweede week. 5 omhoog. Oscar Harris en de Twinkle Stars. En Mr. Astronaut. En op nummer 26 hadden we Clover Leaf, een nationaal product. Met een stipnotering, de volgende eerste week single Tell the World. 25 van 37 in de tweede week. Uli Martin en Monica 12 omhoog. En op 24 een superstip ook, net als die vorige. In de tweede week 14 omhoog. High Time We Went van Joe Cocker. 23 van 29 in de derde week. 6 omhoog. Gilbert O'Sullivan en We Will. En op nummer 22 zojuist met superstip. De op 2 na hoogste eerste week T-Rex en Get It On. En Veronica van Veronica vonden we op nummer 21 met een superstip. Wat een pareltje, die Rob Oud. Die kon niet zingen, maar een stem had hij wel als de beste. Geweldig gewoon. De dikste 20 liggen nog voor je klaar. En ik heb nieuws voor je, want we kijken straks ook nog even naar de jaarlijst van 1971. Wat gebeurde daar? Voorlopig Graham Nash en Chicago. Hij staat er 10 weken in. 8 naar beneden, van 12 naar 20.

Top 100 toen. Met de grootste hits aller tijden. '71 inderdaad, het jaartal waar we mee bezig zijn. Week 34, gedateerd zaterdag 21 augustus 1971. Dat is de Veronica Top 40, de 7e jaargang. Maar dit waren de populairste hits in het jaar 1971. Met op 10 de op 9 na populairste Perre en Borikito, 455 punten. Een plaats hoger, I Got Tina Turner, Proud Mary, 464 punten. En op nummer 8, Soldier's Prayer van Oscar Harris en de Twinkle Stars. Populair waren ze toen, dus dan kwamen ze in de lijst is juist ook wel tegen. 475 punten, een plaats hoger, oude nummer 1 zou het erg zijn. Lieve opa van Wilma met vader Abraham. Op zijn knie dus, die Wilma. En die haalde in totaal een aantal punten, zeg hij. 480, ongelooflijk. En dan op nummertje 6. Soldiers Who Wanna Be Heroes van Rob McKuhn. Rob McKuhn had 2 nummer 1 hits en dit was er ook een van, 485 punten. Op 5 Soleil Soleil van The Middle of the Road. Die haalde 516 punten. En Doer van Peter Maffay, 551 punten. Maar liefst scoort in het jaaroverzicht 553 zelfs. En op nummer 3... Non, rien a changé van de Poppies, 602 punten. Op nummer 2, waarheen, waarvoor, jarenlang op nummer 1 gestaan in de Crematorium Top 10. Mikko Telpkamp en de High Five Amazing Grace, dat is origineel, 631 punten. De populairste plaat van het jaar. Jacques Herp en Rivi, 638 punten. En Manuela. En wij gaan naar een andere notering uit de lijst van 1971. Nummer 34 met 308 punten. Ocean and Put Your Hand in the Hand.

0: Op 33 na boven zijn eerste plaat in dit jaaroverzicht. Op nummer 34 dus. 308 punten voor Ocean en Put Your Hand in the Hand. We gaan weer terug naar de lijst der lijsten van 21 augustus 1971. De zevende jaargang, week nummer 34.
1: Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af. 9.

Vorige week 11, deze week 18, 7 naar beneden, 6 weken voor de White Plains. En When You Are a King. En we hadden op nummer 19 van 14 gekomen. 22 weken daarmee de langst genoteerde binnen de lijst. Oude nummer 1 van Mieke Telkamp en de High Five. En waarheen, waarvoor met een hoop puntjes. Plaat zakte 5 plaatsen. En dan hebben we de hoogste verse notering op nummer 17. De op 16 na populairste. De groep werd in 1967 door Robbie van Leeuwen opgericht. Die naar eigen zeggen bij The Motions aan zijn plafond was gekomen. En een groep wilde neerzetten waarmee hij internationaal meer kansen zag. Robbie van Leeuwen recruteerde de groepsleden uit diverse hoeken van de Haagse scene. En koos in eerste instantie voor een zanger, Barry Hay, die de Hagues net had verlaten. Barry bedankte echter voor de eer en Van Leeuwen sprak de historische woorden: hier zul je nog wel spijt van krijgen. Uiteindelijk werd Fred de Wilde, ex-Hu en de Hilltops, de zanger en werd er een LP voor Polydor opgenomen. Het album was net als de eerste single Love Is In The Air matig succesvol in de lijsten. Een jaar later stapte Shock & Blue over naar het pas opgerichte Pink Elephant label van Dureco. De eerste plaat die op dat label uitkwam was Lucky Brown Is Back In Town. De single deed het aardig in de top 40 toen de Wilde halverwege 1968 een oproep kreeg voor militaire dienst. Besloot Van Leeuwen dat hij zijn groep wilde vervolledigen met een zangeres. In eerste instantie werd gedacht aan Annette Hesterman, maar zij bleek net een contract met een andere manager te zijn aangegaan en bedankte dus ook. Later was ze nog kort wel de zangeres van de Groningse Roadies, die we kennen van Take Her Home. In Loosdrecht stuitte Van Leeuwen en manager Kees Van Leeuwen op Mariska Veres, die daar optrad met de Motowns tijdens een feestje van de Golden Earring. Via haar moeder werd het contact gelegd. Shock & Blue werd de eerste Nederlandse groep die een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 van de Verenigde Staten behaalde met de single Venus. Dat kun je misschien nog allemaal wel herinneren. De groep had er nog vele andere hits voordat ze in 1975 uit elkaar gingen. In 1979 werd een poging tot een reunie gedaan, maar die duurde maar 2 jaar. Shock & Blue herrees in een nieuwe samenstelling in 1993 met Mariska Veres, maar zonder Robbie van Leeuwen. Dat is te horen ook. Deze formatie bleef optreden tot aan het overlijden van Mariska Veres in december 2016. Nou, dit hele verhaal hoort bij een van de opvolgers van Venus. Een hit in 1969 en toen het nummer 1 werd in de Verenigde Staten van Amerika, toen kwam de plaat opnieuw uit. Mighty Joe kennen we van ze. En ook deze, ze hebben de... Ze zijn op...

0: Vier plaatsen naar beneden, vorige week 10 en nu op nummer 14, The Sweet and Coco. Op 1 mei had ze de 93ste nummer 1 in te pakken, stonden 2 weken bovenaan de lijst. Daarvoor op 15 gebleven in de vierde week, Ben Kramer en The Clown. En op 16 van 9 de zevende week, Get Out and Got the Winnet van Slate. Wees welkom terug, dit is de Uur van de Waarheid, de allerlaatste uur. Van de enige echte Veronica Top 40, jaargang 7, week 34, gedateerd op zaterdag 21 augustus 1971. Statistisch gezien en gesproken hebben we van doen met 3 zittenblijvers, 4 oude domain hits, 6 oude alarmschijven, 7 verse noteringen hebben we allemaal gehad, 9 stipnoteringen, 9 superstips, we telden 13 stijgers, 17 zakkers en 17 nationale producties, waarvan 6 in het Nederlands gezongen, 1 Frans, Grieks, Duits, Argentijns en 2 instrumentale producties. De enige echte hitparade waarmee echt rekening gehouden wordt. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar, samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens, verstrekt door de Nederlandse platen detailhandel en industrie. Straks kijken we ook nog eventjes naar de dag van vandaag, 21 augustus 1971. Wat gebeurde er? En wellicht hebben we een nieuwe nummer 1. Dit zijn de dikste 13, met vanaf 7 gekomen in de 11e week. Marty Wilms.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: Stichting Nederlandse top 40 telt ze op en wij tellen ze af. 13.

De zesde superstep vorige week op 22. En nu in de derde noteringsweek 10 plaatsen doorgeknald. Naar nummer 12, We Shall Dance van Demis Roussos. En de volgende stipnotering dient er al maar aan. Vorige week op 16, 3 weken in de lijst. 5 plaatsen omhoog, Ginger Ale en Scooby-Doo. Terechtgekomen op...

0: Net geen top 10 voor Ginger Ale.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
0: Op nummer 20 van 12 gekomen in de 10e week. 8 naar beneden, Graham Nash en Chicago. En 19, oude nummer 1. De langst genoteerde binnen de 40. 22 weken voor Mieke Telkamp en de High Five. En waarheen, waarvoor? Van 14 gekomen, 5 naar beneden. 18 van 11, 7 naar beneden in week 6. The White Plains en When You Are a King. En met Superstip de klapper van de week. De 7e en hoogste verse notering op 17. Shark in Blue onder leiding van Mariska Veres, Blossom Lady. 16 van 9, 7 naar beneden in week 7. Slade en Get Down and Get With It. Op 15 gebleven in de 4e week Ben Kramer en The Clown. En op 14 van 10 in de 10e week The Sweet and Coco. 13 van 7, 6 naar beneden. Ook uit de top 10 gevallen. 11 weken voor Martin Wulms. En is Orchestra en de Roomba Tamba. Dat was dat andere instrumentale product naast Middernacht van de Gebroeders Gouwer in de enige echte. En op 22 vorige week, 12 deze week. 10 omhoog met een superstip. Demis Roussos, Griek van geboorte. Ooit bij Everdite Child naast Vangelis Papadanasiou en We Shall Dance. En zojuist op 11 van 16 misschien wel de komischste plaat uit de lijst der lijsten. Met stip in de derde week Ginger Ale en Scooby Dub. En dit zijn ze met straks een blik op de dag van vandaag, 21 augustus 1971. De bovenste beste 10.

Vorige week ben ik op nummer 21 en nu met een supersprong de top 10 binnengeknald. Op nummer 9 terechtgekomen Sandra en Andres met een superstip. En dat is de 7e als ik goed geteld heb. Is dat zo? Je hoorde Que Je T'aime in ieder geval Sandra en Andres. Op 7 augustus hadden ze de 91ste... Er staat hier 8. Ik weet eventjes niet wat dat betekent. Het was trouwens de 8e superstip notering. Dus Que Je T'aime op nummer 9. En daarvoor op 10 van 19 in de derde week Paul en Linda McCartney en Eat Home. En dit is dan vervolgens de 8.

12 weken in de enige echte. Vorige week stonden ze met z'n tweeën nog op nummer 5 en nu 3 plaatsen gedaald. 12 weken de hitparade. Voormalig nummer 1 Wilma en vader Abraham. En dan zou het erg zijn, lieve opa. Stonden 5 weken op de bovenste beste positie vanaf 10 juli. En dat was de 98ste nummer 1 hit. En we zijn eruit. De 91ste nummer 1 hit. Die stond daar vanaf 7-8. Dat was, de alarmschijf. Sorry, nou haal ik alles door elkaar. Op 7 augustus was het alarmschijf. De 91ste, die zou nummer 8 bereiken. Die van Sandra en Andres. Vorige week 21 en nu met een superstip geknald naar nummer 9. De tweede week's notering. Dan even wat alarmschijven wegwerken. Op 24 juli de 89ste alarmschijf voor Riders on the Storm van The Doors. Die horen we zometeen met een stip. Zal er meer alarmschijven. Op 1 mei namelijk de 77ste met Lover Medley, die bereikte nummer 9. En ik zei het je al, met een stipnotering, 4 plaatsen, 2 plaatsen in de goede richting. 1 plaats in de goede richting. Jongen, lezen is ook een vak in de 4e noteringsweek. The Doors, van 8 naar 7.

Hij gaat als een kanonschot door de enige echte. Met de hoogstgenoteerde superstip op nummer 6 van 13 gekomen in de derde week. Greyhound en Black and White. De dikste 5 liggen nog voor je klaar. Laten we eerst eens eventjes kijken naar de dag van vandaag. 21 augustus 1971. Het was de derde zaterdag die in augustus viel. Dag 213 in de Chinese astrologie is 1971 het jaar van het metaalvakken. De zon kwam op om 16 uur 33 en ging om 20 uur 52 onder. De maan was helemaal niet zichtbaar trouwens. Nederland telde op dat moment 14.214.978 inwoners van 50,08% vrouwen. De populatie groeide gemiddeld met 414 personen per dag. En ben je benieuwd naar de rest, dan kan ik je dat zeggen. Het was een redelijk zonnige en warme dag. Maxima zo 22,9 graden Celsius was de maximumtemperatuur. En de minimumtemperatuur was 3 uur en een kwartier zon, inderdaad. De lucht, het was zwaar bewolkt met zeer zwakke wind. 1 Beaufort met matige windstoten. 3 Beaufort. De koudste 21ste augustus ooit was in 1986 met een minimumtemperatuur van 4,8 graden Celsius. En de warmste 21 augustus was in 1939 met een maximumtemperatuur van 29,4 graden. Het is de geboortedag van Maarten Tip. En verder zijn ook nog geboren Allee olé, 1984, Alizé inderdaad. En wie is er nog meer jarig? Of geboren op 21 augustus 1971. Nou ja, in 1970, jaar daarvoor, Erik Dekker. Ongelooflijk. Ja, onze Erik Dekker. Wat is dat toch leuk. Nou, laten we snel doorgaan met de hits waar het allemaal om te doen is. En we hebben weer een stipnotering hier te pakken. Gestegen, Creedence Clearwater Revival naar

De Cats onder leiding van Piet Veerman uit de top 3 gevallen. Nummer 3 was meteen ook de hoogste notering die ze wisten te bereiken. De op 1 hoogste noteerde oude alarmschijf. 1 van de 6 die in de lijst der lijsten te vinden is. En deze die dateerde van 17 juli. Het was de 88ste alarmschijf voor de Cats. 1 plaats prijs moet dreven. One Way Wind zakt naar 4. En van 6 naar 5 in de vierde week. Met stip 1 omhoog. Creedence Clearwater Revival onder leiding van John Fogerty. CCR en de Sweet Hitchhiker. En we liften mee op het succes. Dit zijn de dikste 3. Het is de 9e alarmschijf. Die zou uiteindelijk ook niet hoger komen dan nummer 3. De plaat staat in totaal 3 weken in de hitparade. Vorige week naar nummer 4 geknald. En nu toch met een stip 1 plaats omhoog. Uit Frankrijk, Michel Delpech naar... Hey.

Michel Depeche, Poe & Flirt in de vierde noteringsweek. Omhoog van 3 naar nummer 4 met een stip. We hebben nog 2 nummers te gaan. En wat al wat staat er deze week op. Okay.

0: Manuela. Manuela.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
2: En dan begint op nummer 10 vanaf 19 met een supersprong. Superstip in de derde week. Paul en Linda McCartney met Eat Home. Op 9 van 21 gekomen met een superstip in de tweede week. Sandra en Andres en Kusje Tam. Oude Alarm schrijft, die hadden ze op 7 augustus. Het was de 91ste alarmschijf. En die zou niet verder komen dan nummer 8. En op 8 van 5, oude nummer 1. 12 weken voor Wilma met vader Abraham. En zou het erg zijn, lieve opa. De 98ste. Nummer 1 hit, 5 weken nummer 1 vanaf 10 juli. Dan hebben we de administratie weer op orde. 7 van 8 in de vierde week met stip 1 omhoog. The Doors en Riders on the Storm, voormalig alarmschijf. En die hadden ze dus op 24 juli. Het was de 89ste alarmschijf. Zou niet verder komen dan nummer 7. 6 van 13 met een superstip in de derde week. 7 omhoog. Greyhound en Black and White. 5 van 6 in de vierde week. 1 omhoog. Creedence Clearwater Revival. Sweet Hitchhiker met stip. En 4 oude alarmschijf van 3 gekomen de vierde week. One Way Wind van The Cats. En op 3 van 4 met stip in de derde week Michel Delpech, 1 omhoog Poer en Flirt. En op 2 blijven staan de alarmschijf van 4 en... de nummer 1 hit van 24 juli. De 98e nummer 1 hit, 4 weken bovenaan de lijst geweest. 9 weken dit praat op 2 gebleven. Manuela van Jacques Herp en de Ribies. En de bovenste beste is voor de tweede week. Want vorige week kwam die daar voor het eerst voor Barquito van PR. 4 weken hit praat op nummer 1. Gebleven. Het is 7 weken de bovenste beste gebleken vanaf 14 augustus dus. En het is de 100ste nummer 1 hit. En dat was een top 40 toen. Jaargang 7, week 34 van zaterdag 21 augustus 1971 met in totaal 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 hit, 6 oude alarmschijven, 7 eerste week singles, 9 stipnoteringen, 9 superstippen, 13 stijgers, 17 zakkers, 17 nationale producties waarvan 6 in het Nederlands gezongen, 1 Frans, Grieks, Duits, Argentijn en 2 instrumentale producties. En dat maakt de lijst der lijsten compleet. Top 40 Toen is een productie van Corné Wolfs. Ik wens je een razend prettige werkweek of vakantie. En Perre komt eraan. Ik wens iedereen een goede vakantie als je vakantie hebt. En ik zou zeggen tot de volgende Top 40 Toen. Hey.

En daar zijn we weer, beste luisteraars. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van het radioprogramma Music Power. Met onder andere de spotlight. Twee nummers achter elkaar van de bepaalde groep zanger of zangeres. En ook een mix in deel 2. Leuk dat je luistert. We begonnen met Culture Trapped. En je kent natuurlijk het melodietje van in de tijd van Connell Abrams. Die heet Trapped. Ja, dat is hetzelfde. Welkom bij de show. De volgende staat al klaar. Hier is Boudewijn de Groot. Het heet Jimmy uit 73.

was een hit uit de jaren 70. Om precies zijn 1973. Een leuke zomerrit van Chris Montes en Aino Digas. Zodanig op je radio. Alan Dante. We gaan naar de jaren 90. Take me for a ride.

0: Het Kronenburgpark, ja, dat ligt in Nijmegen in Nederland. En daar gebeuren allemaal rare dingen. Ja, ik weet niet wat, vraag me het niet. Frank Boeijengroep uit 85, een hele grote hit strijden we met het Kronenburgpark. Ik heb de volgende klaarstaan, dat is een hit uit 1980. Pat Benatar met I Need a Lover. Maar eerst wat informatie over 1980.
1: Hier wat info over 1980. Joop Zoetemelk wint de Tour de France. In Amsterdam wordt Beatrix ingehuldigd als koningin. In maart 1980 ging de autotelefoon in Nederland van start. Straks meer en dan...

We zaten in het jaar 1980. We kennen ze nog van Love is a Battlefield. Deze Pat Benatar, I Need a Lover. Welkom in deel 1 van Music Power op je favoriete radio. Tijd voor een nieuwe hit. Hier is Mart Hoogkamer met Kroeg in de Hemel.

0: This is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio
1: station. Het is tijd voor de spotlight. Anouk is de artiestennaam van Anouk Theeuwen, geboren in Den Haag op 8 april 75. Nederlandstalige zangeres, songwriter en producer. Ze werd beroemd in 97 met de single Nobody's Wife. Veel luisterplezier met de spotlights.

Dat was de Spotlight en het was deze week Anouk. We draaien de Lost en natuurlijk Go. Volgende week weer een nieuwe Spotlight. Nu gaan we naar de jaren 70. Dat doen we met de dames van de 3 Degrees. Dit is The Runner.

Je hoorde een nieuwe single, dat was Some Year met Feels Part 2 vanuit de hipparade Splix.nu dus. En daarvoor nog een hit uit de jaren 70 van de dames The 3 Degrees en The Runner. Dit allemaal in Music Power. Zo dadelijk gaan we naar de jaren 80 terug met Alexander O'Neill. Je kent zeker de hit nog wel, Criticize.

je moet dan denken, dit is de korte versie. Ja, en die duurt al wel een heel stuk, 4 minuten en 16 seconden. De lange versie is veel langer, maar dat maakt niet uit. Dit nummer is fantastisch, zoals alle nummers van ABBA. Agnetha, Benny, Björn en Frida natuurlijk. Het heette Eagle. We gaan steltjes naar het einde van deel 1, maar ik heb nog enkele tracks voor jou te draaien. Zoals dadelijk de volgende nieuwe single van Madonna en Kali, die weer uitkomt eraan. Met Love Sensation.

Wees maar zeker, dit wordt een hele grote hit. Madonna en Kali tezamen, dat geeft vuurwerk. Love Sensation, de nieuwe single. Dit was het weer, deel 1 van Music Power. Zo dadelijk ben je bij terug na de uurwisseling met natuurlijk heel leuke hits en een mix natuurlijk in deel 2. Je krijgt van mij nog tot dan de hit uit 95 van La Bouche, Be My Lover. En we beginnen met een hit uit 83. Hier is Billy Joel en Uptown.

Food Radio. Dit is deel 2 van Music Power met Mark van Dam. Met onder andere een mix natuurlijk. En de hits van nu en toen, zoals altijd dat u gewend bent. We begonnen met Ossie Visa en Zomerplaat. Voor het tweede gedeelte. I feel pata pata pata. En we gaan meteen van start met onze hitlijst. Ze hebben al heel wat hits gescoord. Dit is Level 42 met Children Say.

Je hoort de muziek van Belgische bodem, Jimmy Frey, terug in de tijd naar 1980 met het geweldige nummer Yet I Know. En dan nu, Let Your Love Flow, de debuutsingle van het country duo The Bellamy Brothers. Opgenomen in eind 1975 en het werd toen uitgewerkt in 1976.

0: Dat was nog eventjes een recente schijf. Lady Gaga en Douchy met Runaway op je favoriete radio. Dit is Music Power deel 2 met Mark van Dam. Zo dadelijk neem ik je mee naar die hele grote hit van OMD, Another Game. Dat was uitgebracht in 1980. Wat is er allemaal gebeurd in 1980? Dat hoor je nu.
1: Hier zijn we weer. India is het zesde land ter wereld dat een zelfontwikkelde raket lanceert. En Reagan verovert na een felle campagne het Witte Huis. Er barst een oorlog uit tussen Irak en Iran. De Russen vallen Afghanistan binnen. Bouterse grijpt de macht in Suriname. En dan nu muziek.

De lekkerste zomerhits hoor je hier op je radio. Los Manolos met All My Lovin'. Leuk dat je luistert naar Music Power deel 2. Ik heb voor jou de nieuwe single van Niels de Stadvader. Gaan we nu aan luisteren. Die heet Vuur en Vlam. Music Power.

You're a Friend of Mine, dat was uit 85. Naranda, Michael Walton schreef de tekst mee met Jeffrey Cochran. Je kan luisteren naar Clarence Clemens Jackson Brown. Hier is de nieuwe single van Martin Moreo, Echte Liefde.

0: Je luistert nog steeds naar Music Power, de zomereditie. En we hadden ook weer een zomerrit van Azotto met San Salvador. Leuk dat je luistert. En waar dat je luistert, op je vakantie thuis, het maakt er allemaal niet uit. Draai de volume wat open, want totaal gaan we terug naar België met Tu Fabiola. We gaan naar 1994 met Lift You Up.
1: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee.

nog muziek uit januari 1973. Het nummer werd opgenomen door Tony Orlando en Down. En het was nog eventjes Tie a Yellow Ribbon Around the Old Tree. Ja, zo zie je maar weer. De hits uit de jaren 70 zijn fantastisch. Nieuwe zomernummer. Hier is de Chaplin Band met Il Vigliero.

En het was je dan voor deze week de mix, de Bad Mix nummer 12. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe mix in het radioprogramma. Dit was het weer, Music Power, op jouw favoriete radio met Mark van Dam. Ik bedank je voor het luisteren, ik wens je nog veel luisteren. Zo dadelijk met de collega's hier op het station. Ik geef van mij nog Kim Appleby met Don't Worry en Jeremy Jackson, Swedish Swedish. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Music Power!

0: Musicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7. Free Music Radio.
3: Een warm welkom bij een uur lang boordevol muziekitems en wetenswaardigheden.
4: Waar zou ik die van moeten kennen?
5: Start Track.

0: de Star Trek van vandaag terug naar de jaren 80 met Peter Gabriel Sledgehammer. En dit was Cedric Perry. En die titel maakt ook een connectie tussen generaties.
1: Dit is de connectie.
0: En dan vraag je je natuurlijk af, welke connectie is dat dan? Nou, vraag dan. Oké. Nee, dat is The Knight Rider, zoals de titel van het nummer wat we voor je draaiden van Cedric Perry. Dat was natuurlijk een tv-serie waar we allemaal naar gekeken hebben in de jaren 80. En toch weer een beetje een muzikale connectie, want de hoofdrolspeler van The Knight Rider, David Hasselhoff, die zong ook, die maakte ook muziek. Ik heb hem zelfs ooit eens gezien bij een optreden, een live concert van André Rieu op het Vrijthof. Ja, hoe kwam je daar verzeld? Hele goede vraag. Daar kunnen we nu geen antwoord op geven, dat kunnen we wel een keer doen in een podcast of zo. Maar dan Peter Gabriel, die ken je natuurlijk nog als de zanger van Genesis. En toen hij wegging, werden ze eigenlijk pas echt succesvol, want toen werd Phil Collins de zanger. Hij werkte aan een album dat getiteld is O-I. En de opvolger van zijn album I-O, dat is dus andersom. En dat album was uit 2023. En net als voorheen brengt hij bij elke volle maan een nieuw nummer uit. Dat is wel bijzonder, toch? Met afwisselend Dark Side en Bright Side mixen. Het eerste nummer, Being Undone, is verschenen in januari 2026. En in de maanden daarna volgen. En verschijnen er steeds nieuwe tracks en bijbehorende mixen rondom de maanstanden. Kijk op de officiële website van Peter Gabriel om te kijken hoe het nou allemaal zit met die nieuwe releases. Want het maakt ons wel nieuwsgierig hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Welkom bij dit radio- en online programma. Mijn naam is De Ruiter. Blijf erbij, want we hebben heel wat moois voor je te bieden.
1: Welkom. De connectie.

0: Net als Peter Gabriel hebben ook The Whispers in 2026 nieuwe muziek uitgebracht. Ja, je zal het niet geloven, maar ze bestonden 60 jaar. Daarvoor hebben ze het album Remember the Past, Honoring the Present en Embracing the Future uitgebracht. En dat combineert klassiekers met nieuw werk, zoals de single Maybe the Fire Isn't Out. Nee, tuurlijk, het vuurtje brandt nog steeds, ondanks het verlies van oprichter en boegbeeld Walter Scott. Hij is overleden op 81-jarige leeftijd. Maar de leden die nog wel leven, die zorgen dat de herinnering levend blijft en zetten de muziek voort op de podia, waaronder geplande optredens en cruises. Dat doen ze vaak. En ook zijn ze gestart met een zoektocht naar nieuw talent om de nalatenschap van The Whispers in de toekomst te versterken.
1: De Connectie Collectie.

sommige muziek die voel je echt. En de vraag is ook om in deze titel Feel It. Je hoorde Several en Woodhouse All My Days. Is ook nog een bijtitel. En daarvoor draaiden we in de connectie collectie Barry Manilow. Omdat hij nieuwe muziek heeft gemaakt en nummers heeft uitgebracht in 15 jaar tijd. Hadden we niks van hem gehoord. En toen kwam hij met dit album dat de titel meekreeg. What a Time.

0: als je een connectie maakt tussen muziekgeneraties, zoals we dat hier heel graag doen in dit radioprogramma, dan kom je ook bij deze iconen van de popmuziek en de legendarische muzikanten en bands terecht. Deze rockband Queen, ja, die komt wereldwijd in de bioscoop met een geremasterde 4K-versie van hun iconische concert uit 1986 in Budapest. En daarnaast blijft de band in het nieuws door eerdere megadeals en lopende projecten van de overgebleven leden. Ze verkochten eerder al hun muziekrechten en catalogus aan Sony voor een duizingwekkelende 1,1 miljard euro. En Brian May en Roger Taylor blijven actief achter de schermen met gitaarwerk en evenementen zoals archiefupdates en projecten. Die worden regelmatig gedeeld trouwens via de officiële website van Queen. En ook de musical We Will Rock You keert regelmatig terug in internationale, maar ook in Nederlandse theaters. Blijf bij ons, we hebben hier nog veel meer moois te bieden. Onder andere nog een classic. We hebben zo direct muziek zonder ondertitels die je lekker kan verstaan. We gaan nog oud en nieuw met je vieren en uiteraard ook nog live muziek.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

Ja, en ook de Spinners treden nog op. En dat is best bijzonder, want geen van de originele leden van de Spinners is nog in leven. En toch treden ze nog op. Het is bijzonder, hè? Maar goed, de Whispers draaiden we eerder. En daar bespraken we al dat ze erg graag hun nalatenschap op een goede manier voortzetten. Dus die originele leden die zouden daar ontzettend blij mee moeten zijn dat hun muziek wordt doorgezet. Ze hebben ook nog recente muziek met het album Full Circle met hun allereerste videoclip ooit. En Round the Block, dat is in 2023 opgenomen. Toen werden ze ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.

0: je net als ik fan bent van dit nummer, dan kan ik je blij maken. Want de New Radicals hebben na eeuwen een nieuwe muziek uitgebracht. Zo mag je dat wel zeggen. Er had nooit meer niemand op gerekend. Maar One Night Only, Break Loose, Break Free. Het vrolijke nummer dient als titelsong voor de romantische komedie One Night Only. En Greg Alexander heeft gehint op nieuwe opnames voor het lang verwachte tweede album. De band scoorde wereldwijd faam met deze monsterhit die we net voor je draaiden. You Get What You Give. Maar Alexander hief de groep in 1999 alweer op om zich te richten op schrijf- en producerswerk voor andere artiesten. Na de breuk kwamen ze alleen heel uitzonderlijk bijeen, zoals voor een eenmalig optreden bij de inauguratie van Amerikaanse president Joe Biden. En het was overigens nummer 3 in de One Day Fly fascinerende 100. Want naast de connectie tussen muziekgeneraties maken we hier bij de connectie top 100 en podcasten met levensverhalen en workshops voor teams. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur even een mail naar deconnectie@gmail.com. Dan krijg je alle informatie en alle top 100's die vind je terug op Spotify. Zoek even op bij De Connectie of bij Rick de Ruiter en daar ga je ze vinden. En dit is dus een top 100 met 100 One Day Flies, oftewel hits van artiesten en bands die we eenmalig gehoord hebben en daarna nooit meer iets van gehoord. Op 1 staat daar overigens Tom Brown, Funkin' for Jamaica. En op 2 Feels Like Heaven van Fiction Factory. Nummer 3 draaiden we voor je.
1: De Connectie, het oude.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Cause I love you, cause I want you.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der

0: zeg van harte welkom. Merry Christmas. Ik zeg van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. We hebben weer een programma vol met items zoals je het gewend bent. Ik wilde deze aflevering van de muzikale tijdreis nou niet helemaal vol zetten met kerstliedjes als je het niet erg vindt. Ik denk als ik Sky Radio zeg dat je al genoeg kerstliedjes voor de rest van je leven hebt gehoord. Volgende week maken we er wel een mooie kerstuitzending van. Op 24 december om helemaal precies te zijn. Ja, dan gaan we er een paar laten horen aan je. Ik heb een beetje rondgevraagd op Facebook van joh, weet je wat leuks? En vertel eens wat interessants in kerstliedjes. Ik heb er aardig wat gekregen en ik ga ze eens mooi op een rijtje zetten voor je. Maar deze week hebben we gewoon koffie. We hebben nog geen sleepbelletjes en dat soort dingetjes. Nee, doen we lekker volgende week. De koffie is natuurlijk vers. De roze koeken zijn aanwezig. Maar je weet het, oma heeft de kerstkransjes gebakken. Dus die liggen er ook weer voor je. Kerstbrood ligt er alweer bij met dik roomboter en natuurlijk spijs. En heerlijk, wat is het toch slecht voor je? Warme chocolademelk met dikke slagroom erop. Hey, we zorgen wel goed voor je. We openen de muzikale tijdreis van deze week met inderdaad een lekker kerstnummer. En deze staat erg hoog in mijn persoonlijke top 10 van geweldige kerstliedjes. Je hoorde Elmo en Patsy met hun Grandma Got Run Over by a Reindeer. Dat zou je maar gebeuren, oma. Hè? Zal ik maar zeggen? Goed. Hey, wat heb ik nog meer voor je in dit programma? Buiten gezellig tegen Jan te praten. Nou ja, natuurlijk de Rollator hits. We gaan eerst de jaren 70 in met Partner en Al Stewart. Daarna de jaren 80 in met Bruce Springsteen en The Alan Parsons Project. We hebben de tipparade van 40 jaar geleden. Nou, daar draaien we de nummer 1 van. Dat is de alarmschijf. Deze week van Fleetwood Mac. We nemen een kijkje in de top 40 naar een nieuwe binnenkomer. Wat zeg ik? De hoogste nieuwe binnenkomer is het. En je hoort Janice met iets over vliegen. Daarna gaan we naar de top 40 van vandaag met een mooi nummer van Coldplay. We hebben de langspeelplaat van de week erbij staan die 40 is geworden. En hij is deze week van de Britse band Japan. En draagt de titel Quiet Life. Beatletjes staan er weer bij voor je. Heb ik zo alles met je doorgenomen? Ja, de kerstkransjes, je kan er zo aan beginnen. Nu weer lekker naar de muziek? Ja, gaan we doen. De Rollator hits gaan dik voor elkaar. We gaan lekker de jaren 70 in met de Vaderlandse Formatie. Partner, je hoort hun grootste hit. Met de titel Kyuta Hail. Naar welk jaar reizen we dan?
1: ...1978.
0: Welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1976.

0: gaat hij. Al Stewart, 1976, met The Year of the Cat. Ik kan je trouwens melden dat 2020 The Year of the Rat wordt in plaats van The Cat. Dus dan zullen we wel veelvuldig het nummer Ben horen langskomen van meneer Michael Jackson. Dat is een film. Die gaat over een rat namelijk. Tijd voor dit. Yeah.
1: Sorry Bart, ik onderbreek je even. Het item, welk nummer heeft volgens jou de mooiste intro, staat klaar.
0: Hé, hey, ben jij er nog? Ik dacht dat ze jou op kerstvakantie hadden gestuurd, joh. Nou, kom maar op dan, joh. Hey, blij dat je er bent.
1: Wat is de naam van de artiest?
0: Mr. Gary Moore.
1: Wat is de titel van het nummer?
0: Still Got the Blues.
1: Voor wie draaien we dit nummer?
0: Christina de Hustler, als ik het juist uitspreek.
1: Mooi, nu nog even het jaartal.
0: Dat is een goede vraag. Even kijken, momentje. 1990.
1: Zo Bart, als je nu nog even op start klikt, kunnen we gaan luisteren.
0: Ja, maar ik wil wel even zeggen dat we de albumversie draaien. Hallo? Nou, volgens mij is ze echt op kerstvakantie nu.

0: applaus voor jezelf, zou ik zeggen. En je hoorde de Beatles. Ik denk het wel, ja. Je hoorde Get Back en dat vind je terug op het album Laat Het Zo Zijn. Oftewel in het Engels, Let It Be. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1970. Even terugkomen op de heer Gary Moore. Je hebt aan het eind van het jaar zo dat je zegt van... ja, artiesten die niet meer zijn en zo, dingen die je mist. Nou ja, ik mis hem al sinds 6 februari 2011. Dus aankomende 6 februari is hij ongeveer... is het alweer 9 jaar geleden dat hij overleden is. On with the show, zeg ik. Waarom ook niet. We gaan van 1970 gaan we naar 1979. Je hoort de nummer 1 uit de tipparaden. En dat is...
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: En deze week is die van de formatie Fleetwood Mac. En het nummer is getiteld Sarah.

gaan ze, de dames en heren van Fleetwood Mac, hun Sarah achterna. Hey, we blijven gewoon lekker in het jaar 1979. Laten we eens gek doen deze week. Dat doen we elke week, ja, dat weet ik. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse.

0: week. Nieuw.
1: Bingo op. Janice Ian en haar Fly Too High. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 51 in 1979. Tot en met week 9 in 1980. Dus totaal 10 weken. Met als hoogste notering nummer 5. Waar het 2 weken stond.

0: uit de Nederlandse top 40 hoorde je Coldplay met het nummer Everyday Life en het komt van het album met dezelfde naam. En dat album kwam 22 november van dit jaar al uit. Tijd voor het tweede relatorheidsblokje. Jawel, dan staan er alweer twee klaar uit de jaren 80. We starten met The Boss, precies Bruce Springsteen. En met hem gaan we gewoon lekker naar de G4 toe, zal ik maar zeggen. Je vindt het trouwens op het album dat 10 oktober 1980 uitkwam. Oeh, heb ik iets verraden? Nou, nee, ik draai de jaartal jingle toch voor je. Het is zijn vijfde studioalbum. Zo, precies. The River, ja, dat heet, zo heet het album ook. Hoe makkelijk kan je het soms maken, hè? Het eerste album geef je gewoon de naam van de artiest die je bent. En voor de rest doe je gewoon een mooie single uitkiezen. En voor je albums. En dan geef je gewoon dezelfde naam. Het werkt het makkelijkste. En moet je het jaartal nog weten? Misschien. Ze hebben veel geld gekost, die jingles. Dus.
1: 1980.
0: Nou, hier weet je ook weer. Hier is de boss, Bruce. We gaan naar de rivier toe.

0: Je hoorde uit 1982 The Alan Parsons Project met het nummer Old and Wise. Het is tijd voor dit.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Ja, zeker weten. Wij hebben een album dat deze week 40 is geworden. Het draagt de titel Quiet Life en het is van de band met de naam Japan. Het album kwam uit 20 december 1979, bevat 8 nummers. Heeft een totale speelduur van 44 minuten en 33 seconden. Hoe krijg je het voor elkaar, zou ik zeggen? Van het album draai ik voor jou in het eerste uur van deze muzikale tijdreis de title track. En ik zeg tegen jou, tot zo in het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
2: ...1979.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: You don't have to be crazy to like the musical time machine. Bart will train you. No problem.
3: Bart van der Heuvel.
4: Met de hits van toen.
5: Internetradio.
6: Ik vind het hier ook gek. Zo gezellig, hè.

0: uit voor de trein, opa. Opa, de trein, dat op een paard daar, opa. Opa. Zo, dat ging maar net goed, hoorde je dat? Hey, welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine van deze week. We openden met de Ronettes. En ik zeg hun versie, inderdaad hun versie van Sleigh Ride. Duidelijk te horen dat het opgenomen is in de studio van Phil Spector. De studio met zijn Wall of Sound. Nummer trouwens dateert origineel uit 1948. Geschreven door Leroy Anderson. Hij bracht het als eerste uit op een 78 toerenplaat. Door de heer Arthur Fendler en de Boston Pops Orchestra. Maar ja, het was toen een instrumentaaltje. Dus toen kwam meneer Michael Parrish kwam langs in 1950 en die schreef er de tekst bij. Zo, kids. Dat is weer het einde van de muziekles. Dus je bent weer vrij de rest van de week, alsjeblieft. We gaan verder met het programma. In het tweede uur heb ik nog voor je uiteraard Rollator Hits. We gaan eerst de jaren 90 in met Primal Scream en Vangelis. Dan uit de Zero's heb ik nog Jamalia en Colby Cullet. Rolling Stones staan er weer bij, zie ik. Uiteraard geven we ook aandacht aan overleden artiest in The Rest in Peace Record of the Day. En voor deze week is het Dan Fogelberg. Het album dat 40 is geworden van Japan Quiet Life. Daar staat nog een nummer van klaar voor je. We hebben ook nog een jarige artiest. Het is een van de ABBA's. Welke? Aan het eind van het uur, dan weet je het. Hoogste tijd om weer lekker naar de muziek te gaan. En de trein weer uit te zetten, inderdaad ja. We gaan met de Rollator Hits lekker de 90's binnen voor je. We beginnen met Primal Keys van het album Give Out But Don't Give Up. Ik denk dat dat de live regel voor veel mensen was, is en misschien wel gaat worden. Het is de eerste van de drie singles die van dit album afkwamen. En de titel van het album is Rocks. En dat is ook gelijk de titel van het nummer. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Naar welk jaar gaan we eigenlijk?
1: ...1994.
0: Het is duidelijk.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1995.

0: nummer Conquest of Paradise van Vangelis. Daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1995.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 13 augustus 1951, overleden 16 december 2007 aan de gevolgen van kanker in zijn woning in Maine. Zijn naam Daniel Grayling Vogelberg. Je hoort van hem het nummer Longer. Dan Vogelberg is 56 jaar geworden.

de heren van de Rolling Stones met Waiting on a Friend. Dat vind je op het album Tattoo You. Het is tijd om aandacht te geven aan de jarige van deze week. Wat dacht je daarvan? Daar gaat hij weer. Nog een keer dan.

En je weet het, was je gisteren jarig, ben je vandaag jarig, wil je morgen jarig zijn of ergens in deze week, zeg ik uiteraard van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in zeer goede gezondheid, alsjeblieft. Maar je weet het, we hebben ook altijd een jarige artiest erbij staan, die gaan we eens even zalig in het zonnetje schuiven. Is er nog zon? Ik heb alleen maar bewolking gezien vandaag. En voor deze week is het een van de Abba's, type hij, de langste van de twee. Het is Benny Andersson, geboren 16 december 1946. Hij mag weer 73 kaartjes uitblazen, alsjeblieft. Nou ja, hij heeft natuurlijk iets met de Abba's gedaan, dat weet je wel. Hij zit achter menig musicaltje, zal ik maar zeggen. Ja, nu dacht ik eigenlijk van, zal ik van deze jarige een Abba-nummer draaien? Ik denk, hé, laat ik het gewoon lekker niet doen. Want sinds 2001 heeft deze jonge man, nou iets wat oudere man, een eigen band met de naam, inderdaad, de Benny Andersson Band. Een gezelschap van 16 personen. We gaan naar het jaar 2009. Dat zeg ik alvast maar even voor. Dan weet je, oh, wow, hoeft die jingle niet te draaien. Oh, dat scheelt weer tijd. Nou ja, tijd. Naar 2009. Toen komt het album Story of a Heart uit. Je hoort van dit album door Helen Sjöholm gezongen nummer met de titel You Are My Man. Ik denk dat ze daar Benny mee bedoelt.

0: Als je jezelf afvroeg wat die Benny de hele tijd zat te doen, nou, die doet iets met toetsen, zal ik maar zeggen. Goed. Wat zullen we nu eens doen? Nou, laten we dat laatste Rollator-hits blokje er maar even doorheen fietsen voor je. We reizen met de muzikale tijdmachine lekker de zero's binnen. Eerst hoor je Jamalia, met haar Superstar. En waar gaan we eigenlijk naartoe? Nou, wil ik jou vertellen.
1: 2004.
0: Het is weer duidelijk.

0: hoorde Colby Collett met het nummer Buddy. Tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Precies, dat bedoel ik maar. Het album dat deze week 40 is geworden. In het eerste uur hoorde je ook al een nummer van. Titel van het album Quiet Life. En de band, de naam van de band is Japan. En het is, het was voor hun het derde studioalbum. De andere single trouwens, naast Quiet Life, wat van dit album kwam, draagt de titel All Tomorrow's Party. Precies, dat feestje gaat niet door, want die draaien we lekker niet. Goed zo. We gaan naar het voorlaatste nummer, want je weet het, hè, één na laatste nummer bestaat niet. Van kant B van deze LP, inderdaad. En dat is het nummer Alien. Ik zeg, hier is het nummer, waar staat het eigenlijk, het nummer? We gaan eerst naar dit jaar dan toe.
2: '79.
0: Ja, je moet wel opletten bij zo'n programma maken. Dat gaat helemaal niets automatisch. Er komt een alien aan trouwens.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1977.

0: Je hoorde uit de Bee Gees Top 100, nummer 88. Je hoorde Andy Gibb en het nummer Flowing Rivers. Dat vind je op het album, inderdaad, met dezelfde naam, zoals het zo mooi heet.
1: Bart?
0: Ja?
1: Ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Ja, dan zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ik heb dit keer met geopende ogen een single uit mijn platenkast gepakt. Ik ga je er verder helemaal niets over vertellen. Ik ga hem gewoon lekker draaien voor je.

0: door de Dido. Inderdaad. And don't leave home.
1: Dat is het einde. Dat doet de deur dicht.
0: Zonder je sleutels natuurlijk. We zijn weer aan het einde gekomen van deze muzikale tijdreis van deze week. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Geweldig dat je erbij was. En ik kan je vertellen dat ik nog één muzikale tijdreis in 2019 voor je ga maken. En die dopen we helemaal in de kerstnummers. Vreemde nummers, rare nummers. Nummers die je gewend bent. We gaan deze muzikale tijdmachine afsluiten met een kerstnummer. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor volgende week. Het is Peggy King met het orkest van Mitch Miller. Met het nummer I'm Gonna Put Some Glue Around the Christmas Tree. Haakje openen. So Santa Claus will stick around all year. Haakje sluiten. Goed, kun je vast aan wennen aan volgende week, zou ik zeggen. Wat rest mij? Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar. Hey, en graag weer tot de volgende week. Maken we inderdaad een prachtige mooie kerstaflevering van de muzikale tijdmachine. Tot de volgende week. Joepdoei.
2: ...1954.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: I want you.
3: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen. Dance Power.

Ja, welkom dat je weer luistert naar de show. De enige echte Weekend Cardance Classics op jouw favoriete radiostation. Ergens in den landen of over de grenzen, want daar gaan we natuurlijk ook over. Je hoorde de Gibson Brothers samen met het nummer Coming to America 77 was het nummer. Het nummer is geschreven door Patrick Gibson. En hij vormde samen met zijn broers Alex en Chris Gibson. De Gibson Brothers komt uit Frankrijk eigenlijk. En de heren heten eigenlijk helemaal geen Gibson, maar gewoon Frankfort. Ja, gewoon simpel Frankfort is het. Dat zijn de Gibson Brothers terug in de tijd in 1977, zoals we al zeiden, de jaren 70. Aan de jingle te horen. Coming to America. Van Frankrijk gaan we naar Amerika, werkelijk. Dit zijn de Brothers Johnson en Stomp.

Ja hoor, daar is je weer, de mannetje van de radio, met een verhaaltje bij het plaatje. Ja hoor, Papa Chico hoorde je van niemand minder dan Tony Esposito. En waar kennen we die meer van? Hij maakte ooit eens het nummer Kalimba de Luna. Dat later door Bonnie M gezongen werd en dat een nummer top 10 hit werd in Duitsland. En ook natuurlijk in Nederland, waar Bonnie M eigenlijk gegrond was. Van, even kijken hoor. Oh ja, waar gaan we nu naartoe? We blijven even in Italië. We doen dat samen met Riggiera. En dat doen we eigenlijk een beetje om de zonnige kant buiten te bekijken. Riggiera en Vanos a la Playa. Of kom, laten we naar het strand.

Your Sister Sledge was dit, uit Amerika afkomstig. De vier zussen Sledge waren dat. En even kijken, de groep wordt samengesteld in 1971. En ze kwamen uit Philadelphia, Pennsylvania, waar heel veel artiesten vandaan komen natuurlijk. Zoals we al meerdere keren de naam noemden. We gaan naar DeBarge. We blijven natuurlijk in Amerika. Rhythm and Soul Group. En die bestond, was eigenlijk actief, dus van 79 tot 89. Dus ze waren zo'n 10 jaar actief. Daarna knakten ze ermee. Wat de reden is, dat weten we niet. Het waren eigenlijk studiomuzikanten, dus die gingen waarschijnlijk graag verder onder het mom van we doen het maar achter de schermen. We gaan verder met, en dat is de Rhythm of the Night, de extension versie. En dat is dan gelijk de dance classic van de week. Dance classic van de week.

Dat was niemand minder dan Sharon Redd. Helaas veel te vroeg overleden. Ze is op 46-jarige leeftijd overleden in 1992 alweer. En ze was geboren in 19 oktober 1995. Sharon Redd en In the Name of Love. Van Sharon Redd gaan we naar Salt and Pepper, oftewel Salt and Pepper. Een groep die nog steeds actief is. Ze komen uit Amerika natuurlijk weer erom. En eind jaren 80, begin jaren 90 van de 20e eeuw scoorden ze enkele hits in Nederland en Vlaanderen met nummer 1 het Push It. En in 1991, dat Push It was in 1988, 1991 scoorden ze met Let's Talk About Sex. En laten we het daar nu net over hebben. Binderella.

Ja hoor, en dan moet je het juiste knopje indrukken, dan gaat het weer goed. Ja, gebeurt nog alles hier, denk ik, zomaar eens. Maar we zitten nog steeds met een alternatief softwarepakket voor het maken van de show. Andere komt eraan, maar daar moet nog wat aan gesleuteld en ingericht worden. En op het moment is het ook festivalseizoen natuurlijk, dus we hebben het nogal vrij druk bij de technische dienst hier. Dan was dat Colin Allo Abrams en Trapped, een geweldige jaren 90 disco knaller die je toen destijds hoorde in iedere respectabele discotheek. Kwam je wel iedere avond een keertje voorbij. En natuurlijk, wij draaien hem ook weer met Weekendkracht Dance Classics op on tour. Zodat de tour heet Waar Wij Komen, Waar Wij Naartoe Gaan of Waar Je Ons Kunt Boeken. Je kunt dat gewoon via Facebook doen. We hebben een pagina, Weekendkracht Dance Classics. Zitten niet zoveel activiteiten op, maar stuur een mailtje of een berichtje. En we kijken of we het in kunnen passen in de agenda. Want er zijn nogal wat privéfeestjes bij. En die worden natuurlijk niet genoemd op de agenda. Waar we wel staan, dat is ergens... gaan we niet vertellen. Komen jullie vanzelf achter. Zoeken in de buurt van Breda morgen. We gaan zo maar langzamerhand naar het einde van de show. We hebben nog kleine 4 minuten. Dat doen we samen met Patti LaBelle. Je weet wel, Lady Patti LaBelle en Release.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek was de Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Welkom vrienden bij Rough Velvet, het enige programma voor zonderlingen, tegenliggers en andersdenkenden. Over andersdenkenden gesproken, Frank Beard is overleden deze week. En hij was de drummer van ZZ Top. Hij was de enige die wel Beard heette, maar geen Beard had. Hij was de enige zonder... En hij had er natuurlijk toch wel een stevig aandeel in het ritme van ZZ Top. We draaien nog een nummer, we hebben zojuist iets gedraaid, maar dit is Legs en horen met drummen.

ZZ Top. En dat was de backbone van ZZ Top en Frank Beard. Vrienden, we gaan over naar The Woman I Am van Sammy Saravia of Saravia. Ik weet het niet precies. En dat is I wanna be just like you, gaat ze zingen. Dat is een prachtige stem. Vorige week hebben we twee nummers van de debuutalbum gedraaid. En we gaan er nou nog een draaien. Het is een fantastische stem, deze dame.

Echt heel mooi, een mooie stem. Het is prachtig. We gaan nu muziek draaien voor de wat minder warme dagen. Muziek om je aan te warmen. En dat doen we dan van, met muziek van Breezy Rodeo. Die heeft een plaat gemaakt en die heet If It Ain't Broke, Don't Fix It. En dat is een hele goede tip, een waardevolle tip. We gaan draaien voor je Green and Unsatisfied. Dus Breezy Rodeo.

We hebben natuurlijk een paar luie weken gehad, hè, wat de radio betreft. Het was eigenlijk gewoon te warm om in de studio te zetten, want de echo mocht niet aan omdat hij te veel herrie maakte. Op een of andere manier. Maar in elk geval, hoe het ook zij, we gaan naar Freddie White luisteren. Freddie White, die maakte in 2016 een plaat. En daar heeft hij als titel voor gekozen, Prodigal Songs. Nou, dat spreekt mij wel aan, Prodigal Songs. En er staan twee nummers die ik je wil laten horen. En de eerste is Some Stupid Song. Die is echt te mooi om niet te draaien. Dat moet je gewoon even ondergaan, toch wel hoor. Ja, Freddie White, zoals ik al zei, en Some Stupid Song.

Some Stupid Song. He's a tough guy. En dat weten we nou zo langzamerhand al. En we gaan er nog eentje draaien daarvan. En dat is de Surf Cold with a Dirty Fork. Freddie White dus, hè?

We kregen een prachtig EP'tje binnen, vier nummers, van Rebecca Richards. En het bureau, het plugbureau, zei dat het een assortiment van rock was met country en blues. We hebben het er niet zo erg aan afgezien, Dirk en ik, maar we gaan je nog eentje laten horen ervan. Je hoorde zojuist Aces Are High en dit is Amber, Rebecca Richards.

0: Ik ben natuurlijk gewend dat je zo, als het programma zo'n 30 minuten onderweg is. Nu zijn we langer dan 30 minuten onderweg. Maar dan ben je gewend dat ik mijn mooiste stem opzet. En dat ik dan zeg van, en dan wordt het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Slijmer 3.

0: Ja, dit was Ritchie Blackmore's Rainbow. En Stand and Fight. En hij sloot de rij van drie prachtige platen uit de vorige eeuw. Hoewel, maar goed, dit terzijde. Daar hoor je in het midden Nazareth met de prachtige song Love Hurts, 1976. En we zijn geopend met de Kaiser Chiefs. En dat was trouwens al in deze eeuw. Maar goed, dit terzijde. Het was te mooi om het niet te draaien. Roei, roei, roei, roei. Jawel.
1: Gerhard Klaassen.
2: Hi, Blues Man.
3: Hallo.

Dat is echt een hele bijzondere plaat. Dirk heeft hem opgeduikeld en die zegt van, je moet even aandacht aan besteden. En dan direct aan het einde van het eerste uur, dan hebben we dat gehad, want dan kunnen we daar een klein beetje over vertellen. Nou, het is een Wild Blue Iris, heet de plaat. Wild Blue Iris is het, hè? Ja, Iris. Goed, en het is van Daryl Hands. Hij is al van 2016. En ja, ik vraag me dus ook af waarom, vroeg mij ook af waarom Dirk ermee aankwam. Nou, ik weet het nou. Het is schitterend. We gaan nog één nummer draaien van die plaat. En dat is het nummer Inside. En ik zie je straks graag na de timecheck enzovoorts weer terug voor het tweede uur van Rough Velvet. Dit is Inside.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Het uur van de albums. Dit is Rough Velvet.
2: Toch leuk dat je bent blijven hangen. Welkom bij het tweede uur van Rough Velvet. We gaan de paar nieuwe albums behandelen, want het loopt gewoon over. De eerste die je straks voor je kiezen krijgt is de Bedrock Blues Band met het nummer Shadows of Pain.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Claassen.
1: Dit is Rough Velvet.

dat is leuk, hè? Deze bluesband, de Bedrock Bluesband. Zij komen uit Oostenrijk, Österreich, Ober-Österreich nog wel. En nou ja, ze schrijven hun eigen songs en de plaat die heet Shadows. En wij draaien nog eentje voor je en dat is Time For Me.

Bedrock Blues Band. Wij zijn bevoorrecht aan dat we deze prachtige muziek zomaar toegewezen krijgen om te draaien op dit radiostation. Dit is toch schitterend. Prachtig, wij zijn bevoorrecht, echt. Want we hebben de volgende voor je en dat is de All Night Boogie Band. We hebben het al eens in de hele warme periode iets voor je gedraaid, omdat het verkoeling bracht, deze muziek. Och, dit is zulke mooie muziek. All Night Boogie Band, Shut Your Eyes and See, zo heet de plaat. En we gaan draaien If You're Blue and Lonesome.

geroutineerde luisteraars, vrienden van dit programma. Ik bedoel de zonderlingen en de muzikalen, de muzikanten natuurlijk, de merkwaardigen, de opmerkzamen. Dat zijn de mensen die naar dit programma luisteren. En die zijn ook wel, weten ook wel dat zowel Dirk Loonstra als ik zelf houden van live opnames. Laat nou de All Night Boogie Band een live nummer hebben opgenomen op deze plaat. Shut Your Eyes and See. En All Night Boogie Band, daar ben ik daar dankbaar voor. Dus het volgende nummer is Shake Your Hips. En dat is dus live, hè? I wanna

dat niet prachtig? Ja, ik bedoel, het sfeertje, hè? En als je dan je oortjes in hebt, en hier in de studio hebben we geen oortjes in, maar we hebben van die grote koptelefoons op, zodat al het geluid weggefilterd wordt wat er verder nog omheen komt. En dat is, dat klinkt mooi. Dit was een mooie opname. Niet al te veel publiek. Nou, dat maakt het natuurlijk hartstikke mooi. Brendan, we gaan nu voor je iets bijzonders draaien. Want dat zijn namelijk de Blues Fighters. Een nieuwe plaat hebben ze uitgeperst. En dat is in samenwerking met, en dat is een hele moeilijke naam voor mij om uit te spreken. Dat is Grzegorz Kupczyk. Grzegorz Kupczyk. Nou, dat is de zanger, denk ik. Ik weet het niet precies. We gaan het nog opzoeken en we gaan het nog uitzoeken. En de eerste die we voor je draaien van deze plaat, schitterende plaat is dat, is Body Down Blues.

nou denk je natuurlijk dat het afgelopen is, maar nee, er komt nog iets. Mooi hè, dat je dan toch na zo'n lang nummer nog even een toegiftje geeft, hartstikke fijn. De volgende die we van de Blues Fighters en Gregors Kupchik hebben, dat is Leave My Woman. En dat is een heel bijzonder nummer, ik moet ja, even bij je aankondigen, want het is een blijk, het is een proeven van bekwaamheid. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Dit is echt iets om van te genieten. Leave My Woman. Overigens heb ik gezegd, nee heb ik niet gezegd. Firebird heet het album, Firebird.

Ik had het al gezegd, dit is een proeven van bekwaamheid. Hè? Dit is zo leuk om naar te luisteren. Vrienden, de volgende is van Chloe Chadwick. Ze heeft een plaat uitgeperst en een album gemaakt. En die heet The Midnight Rounds. Nou, dat is natuurlijk een open deur in trappen hier. Hè? En als je dan Chloe Chadwick een klein beetje kent en ook die stem. Nou, ik moet wel even vertellen wat er op haar homepage staat. Dat is wel leuk om dat even te vertellen. Kijk of ik het... Ja, ik kan het vinden hier. Homepage of Chloe Chadwick. An alternative Americana country folk pop rock blues songwriter artist from Cheshire. Ja, nou, dat is dan in de Verenigde Staten, schat ik. Ze heeft een prachtige plaat gemaakt, echt. En ik draai twee. Eentje is nummer 9, dat is Rattling Bones. Dat is een indrukwekkend geheel geworden.

mooi, hè? Wat ze kan met die stem. Toen zij zong in het begin over Shiver, toen dacht ik bij mezelf, nou, je krijgt echt de rillingen omdat ze dat zo geloofwaardig naar voren brengt. De tweede track die we van deze plaat hebben uitgezocht, Midnight Rounds album. De tweede track is ook de tweede track van het album, dat is Whiskey Strong.

Wij zijn echt bevoorrecht, hè, dat we dit zomaar kunnen draaien. Jij natuurlijk ook, dat je ernaar kunt luisteren aan deze muziek. Hoor je werkelijk nergens anders dan alleen op dit radiostation en bij dit programma. Vrienden, we hebben muziek uit Oostenrijk gehad en we hebben ook muziek uit Canada. En dat is van Brother Ray Lemelin. Dat is ook een backbone van de Canadian blues industrie. En heeft een plaat gemaakt, al in februari is die uitgekomen, maar hij ligt even hier. Want we dachten, het is meer zomerse muziek. Stirring the Pot heet die, Stirring the Pot. En dit is... Oh, wacht even, hier gebeurt iets. Hier gebeurt iets niet wat er wel moet gebeuren. Stirring the Pot. En het eerste nummer, dat is Stirring the Pot.

dit is echt heel mooi. En wat wordt er toch een prachtige muziek gemaakt aan de andere kant van de oceaan. Niet alleen in Nederland, waar QB en de Blizzards als voorbeeld golden voor de Rolling Stones en meer van dat soort groepen. Maar in elk geval ook aan de overkant in Canada. Please, please, zingt Brother Lemelin, send me someone to love. En dat klinkt zo.

En nog een verrassing uit Canada. We blijven in Canada. En wel gaan naar de Abram Village op het Prince Edward Island. Daar resideert Aubin Pila SCB. En SCB, dat is de Sea Can Band. Dat is Abram Village. En ze hebben een plaat uitgeperst. Een mooie, moet ik zeggen. Een hele mooie. Laissez-moi faire. Dus dat is eigenlijk... let me do my own thing, is dat. Het is zo mooi en het doet je toch echt denken aan vroeger, maar het is gloedje, spiekersplinter, dikke naken nieuw. Het klinkt zo.

Dit is Garage, hè? Garage, dit is punk rock, man. Dit is prachtig. From Canada. De Canadians die zijn goed. Oh, prachtig. Mooi. Maar dan gaan we nou naar de laatste. En dat is de laatste van dit programma. Dat is van Aubin Pila SCB. De Sea Can Band from Abram Village. Ja, mijn hemel. Hoe kom je daarbij, hè? Ik heb eens opgezocht waar dat ligt. Abram Village. Ja, je kunt er zo doorheen rijden. En dan moet je snel op de rem trappen, anders ben je erdoor. Maar in elk geval, het is goed. Vrienden, ik neem afscheid namens Dirk Lonstra. En dat doen we dan met het nummer Sigarette van deze plaat. Bing a Ben and Let Me Do My Own Thing. En ik zeg tot de volgende.